0: doen te laat. Waarom zijn we dan steeds een absolute double talk over the limit? En dat zijn talk over the breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ Pigman!

0: maar Paul zei voor hem steeds is een absolute double talk over the lyrics. En dat is talk over the breaks.
1: Oh my god!
2: Thank you so much! Make some noise for DJP!